culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

listening to CJMR 1320, the voice of the city.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Jesus, I believe in you.

En dat was een hele hete zomer, dat zong Roxy van Driel. En het was heet voor een paar dagen afgelopen week, luisteraars, maar nu is alles weer heel wat afgekoeld. En terwijl op weg hier naar de studio toe, begon het lekker te regenen. Goedemorgen, ik ben Martin van Denzen en u luistert naar uw Nederlands radioprogramma De Dutch Touch. En naar het volgende lied van Roxy geheten Visite, en het zal niet lang meer duren voordat ze weer komen. Het liedje van zal niet lang meer duren voordat onze visite allemaal weer komen hier deze zomer. En daarna breng ik u het nieuws.

ja, visite, visite. En altijd fijn om visite te krijgen. Maar soms heb je wel visites. Fijn als ze komen en ook altijd fijn als ze gaan. En ik ga verder met het nieuws. Een 32 watlopers bij Ameland. Heeft u wel eens op de Wadden gelopen? Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar 32 watlopers bij Ameland van de Wad gered na onderkoelingsverschijnselen. Een groep watlopers is vorige week zondagochtend met de reddingsboten en een helikopter van het Wad bij Ameland gehaald nadat meerdere mensen onderkoelingsverschijnselen hadden gekregen. De hulpactie begon zondagmorgen om 6:45 en het ging om 28 waddenlopers en 4 gidsen. Rond 8:30 waren de laatste 8 mensen aan boord van een reddingsboot onderweg naar Ameland. De lopers hadden hulp ingeschakeld omdat ze onderkoelingsverschijnselingen vertoonden. De hulpactie werd op touw gezet door het kustwachtcentrum. Omdat het nog laag water was, konden de reddingsboten niet meteen dicht bij de groep komen. De bemanning van de kustwachthelikopter begon daarom met het aan boord hijsen van de watlopers. Op Ameland konden ze droge kleding krijgen en daarna konden ze hun weg vervolgen. Dat schrijft de Veiligheidsregio. En premier Jetten heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei de premier. Reactie van Jetten volgt na overleg met het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Ze zijn het eens dat mensen die geweld gebruiken bij protesten moeten worden aangepakt, vertelde Jetten op het persmoment achteraf. Ze zullen worden opgespoord en gestraft, omdat we dit niet accepteren, zei de premier. Ze zitten daar de lokale bestuurders en democratie in de weg. Maar ze ontnemen ook andere inwoners de mogelijkheid hun stem te laten horen als die het niet eens zijn met het asielaanpak. Afgelopen weken was het onrustig bij meerdere demonstraties tegen opvanglocaties. Bij rellen in Loosdrecht werd bijvoorbeeld brand gesticht bij een opvanglocatie. Dit gaat alle perken te buiten, zei Jetten. En de vakbond kondigt landelijke openbaar vervoerstaking aan. Vakbond FNV heeft in landelijke openbaar vervoerstaking aangekondigd voor als het kabinet niet terugkomt op bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het openbaar vervoer kan in de vroege ochtend van woensdag 24 juni plat komen te liggen. De FNV is al met de voorbereidingen voor de landelijke openbare vervoerstaking begonnen. Die zal op 24 juni tot 8:00 duren. De staking geldt voor werknemers bij trein, bus, tram en metro. We doen dit niet alleen voor de werknemers in het openbaar vervoer, maar voor alle Nederlanders die afhankelijk zijn van goede sociale zekerheid, zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper. En Amsterdamse huiseigenaren mogen geen sociale huurwoning meer hebben. De gemeente Amsterdam wil huiseigenaren vanaf volgend jaar verbieden om een sociale huurwoning te huren. De gemeente hoopt er zo voor te zorgen dat sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor huishoudens die het hardst nodig hebben. De nieuwe regel staat in de een toelichting op de veranderingen aan de zogeheten huisvestingverordening van Amsterdam voor 2027. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als mensen net zijn gescheiden of pas een huis hebben geërfd. De gemeente schat in dat van zo'n 800 tot 1000 sociale huurders ook een koopwoning bezitten. Huizen van woningcorporaties, meestal sociale huurwoningen, zijn er om mensen te voorzien die niet zelfstandig op de vrije markt kunnen huren. Landelijk huren bijna 12.000 mensen die een koopwoning hebben ook zo'n woning. 10.000 van hen wonen in een sociale huurwoning en verhuren hun koophuis om er geld mee te verdienen. Ja, dat hoort het wel niet bij.
En bij speel- en dierenpark Sanjes Zoo in het Friese Van Walden is woensdagochtend brand uitgebroken in een loods op het terrein. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio werden ingezet. De melding van de brand in de loods kwam rond 10 uur binnen, waarna snel werd opgeschaald naar een grote brand. Omdat het te gevaarlijk was om het pand te betreden, bestreden de brandweer het vuur van buitenaf met onder meer een hoogwerker. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en ik heb er verder ook niks van gehoord. De 81-jarige moeder van koning Maxima heeft dementie. En dat vertelde de koningin dinsdag tijdens een bezoek aan een zorgcentrum in Roermond. Maxima raakte tijdens het bezoek aan de praat met een man die voor zijn dementerende moeder zorgt. De koningin vertelde dat ze zich herkent in zijn verhaal. Mijn moeder is ook dementerend. Het is een hele pijnlijke situatie, zei Maxima over haar moeder Maria del Carmen Cerruti. De koningin benoemde zich ook dat de ziekte haar naaste veel pijn doet. Haar moeder woont in Argentinië. Maxima reisde vorig jaar voor het laatst naar haar thuisland. In september 2024 vloog de koningin naar Argentinië om de 80ste verjaardag van haar moeder te vieren. Daarnaast brengt Cerruti regelmatig langere periodes door bij haar dochter en kleindochter op paleis Huis ten Bosch in Den Haag. En tot slot, niet zo'n leuk verhaal. Bruidspaar treft 59 verwaarloosde kippen aan als huwelijksgrap. Een bruidspaar uit Uden kreeg vorige week vrijdagavond bericht over een opmerkelijke grap tijdens hun huwelijk. Voor hun deur stonden 59 verwaarloosde kippen. De dieren zijn door de dierenambulance naar een opvang gebracht. Sommige waren er slecht aan toe. Ik draai 5 jaar mee en heb dit nog nooit gezien, vertelde Marijn Ophey van dierenambulance Hokazo aan nu.nl. Tussen 8 en 9 uur maakte een voorbijganger melding van de kippen. De dierenverzorgers belden direct de politie. Die namen contact op met het bruidspaar, dat enorm schrok. Het stel vernam op het huwelijk dat het om een bruiloftsgrap ging. Het was voor Ophey een raadsel waarom dit een grap moest voorstellen. Het schijnt een paar jaar geleden ook te zijn gebeurd. Kippen in de voortuin bij een huwelijk. Maar geen idee waarom dit een grap zou moeten zijn. Het echtpaar wil graag betalen voor het redden van de kippen, zodat ze de kosten kunnen verhalen op de zogenaamde grappenmakers. Het gaat om de kosten van de dierenambulance, de opvang, medische controles en verdere verzorging. En ondertussen heeft de dierenorganisatie ook aangifte gedaan. Canadese dollar, ik weet eigenlijk niet wat hoe die staat tegenover de euro. Nou ja, volgende week geef ik dat allemaal door. Het weer in Nederland. Dit weekend verloopt zonnig en zomers warm. Vanmiddag, zaterdagmiddag, kan de temperatuur lokaal oplopen tot 29 graden. Dat is iets wat wij hadden een paar dagen geleden. En zondag schijnt het kwik mogelijk tot 30 graden. Ook volgende week blijft het overwegend zonnig en droog. Hooguit wordt het na dinsdag iets koeler. En mensen zitten overal lekker buiten op de terrasjes in Nederland. En het weer hier. Nou, na een paar warm dagen is het heel wat weer overgeslagen. En op weg hier naar de studio regende het. En dus regenjas en paraplu maar bij de hand houden voor de volgende dagen. In Guelph zou er vandaag een grote street sale begonnen. Maar die hebben ze gisteren al afgelast. Zo. Ook is dus hier, ik zou zeggen, ik weet niet hoe bij u is, luisteraars, maar hier in de omgeving van onze studio hier, houd de paraplu en je regenjas maar bij de hand. Tot zover het nieuws.

Ah, dat was Johnny Hoes met Oh, wat ben je mooi. En luisteraars, afgelopen woensdag zongen wij dit liedje samen met elkaar bij de Guelph Coffee Club. Want onze vriendin Frida Leenders had wat Nederlandse liedjes laten drukken. En die hebben lekker met elkaar gezongen en we hebben heerlijk genoten met elkaar. Er was ook een feestje, want twee van onze leden, Peter en Nalida van Roon, vierden hun 60-jarige trouwdag. En we waren met 18 man samen en hadden weer een fijne bijeenkomst op onze Guelph Coffee Club. En na een boodschap van dat kleine stukje Nederland in Toronto komen we terug met een oud liedje geheten De Kinderbijslag. Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

En dit was Johnny Hoes met Eentje uit Rotterdam. Ja, we kunnen niet altijd alle liedjes over Amsterdam zingen. En als ik ze aan Frans Verwij zou vragen, stem je daar met Eentje uit Rotterdam? Dan zou hij zeggen, ik niet hoor, ik heb er lekker eentje uit Limburg gehaald. En nou luister uit, we gaan nog eventjes door. Hier is een liedje van uit het jaar 1919 van het duo Onbekend, geheten Zilveren Draden Tussen het Goud.

waren zo'n mooi liedje om door de keuken samen met elkaar een walsje te doen. En luisteraars, het loopt tegen 9 uur aan. Ik denk dat ik maar verder gaat met het community news. En ik heb natuurlijk heel weinig community news. Maar het community news wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En ik had van deze week weer een gesprek met my financial advisor at onze Duca. En ik ben zeer tevreden met hoe zij alles voor me in elkaar zetten en ons geld in de gaten houden. Nou, ik kan u echt de advisors van onze Duca aan. Raden. Heeft u nog geen adviseur om met uw geld te bespreken of hoe u het beste kunt uitleggen? Neem contact op met onze Duca. Ze willen u met alle plezier helpen. En het is allemaal geheel gratis, wel bijna gratis. Zo. Denk er maar eens over na. En daar gaan we dan. Ik zal het eerst maar wat hebben. Nou, het eerste ga ik wat praten over het geval van, niet het geval, maar wat ik van Bas op de Kelder heb gekregen. Dat heb ik vorige week ook al verteld, maar dat doe ik nog een keer. Dear supporters of our charity work in Indonesia, this year we will not be organizing our yearly fundraising at Ramakers Imports in St. Catharines. We will have prepared marinated Indonesian style satay available for you in bags of 25 skewers. There are two options available for getting these orders. By appointment, pre-ordered and pick up from our home in Grimsby. En dan kunt u bellen 905-921-9145. Of u kunt gewoon naar Ramakers Import in de winkel gaan in St. Catharines. En dan kunt u het halen. Daar kunt u het zelf halen. Daar hebben ze het klaarleggen in de vriezers. Kunt u zo mee naar huis nemen. Nou, wat kunt u krijgen? Wat kunt u nou niet krijgen? Wat kunt u kopen? Saté pork, babi. $35 voor 25 stuks. Saté chicken, ayam. $45. Voor 25 stuks. Nou, wilt u de saté saus bij hebben nog? Dan voor $5 kunt u een container krijgen. Dat kunt u met voor alles gebruiken natuurlijk. Of u kunt een glass jar of sambal batjak nemen. En dat is $15. Very spicy is dat hier. En natuurlijk alle opbrengsten gaan naar het goede doel voor hun charity work voor de hospice in Indonesië. En er staat hierbij, your continued support is greatly appreciated. Kind regards from Louise and Bastian op de Kelder. And, but you can also send, if you're so inclined, you can send monetary donations, you can send them to, Louise op de Kelder, 11516 Concord Place in Grimsby, Ontario, L3M0J1. So, ja, en dat is dan voor de skewers. Zo is jammer dat ze niet bij elkaar kunnen komen. Ja, het valt niet mee om dat allemaal te organiseren natuurlijk. En het is veel makkelijker als u toch al naar Ramakers Import gaat. Dan kunt u daar zelf al meteen meenemen. Zo, ik heb mijn bestelling al gedaan en die zal ik dan een deze dagen wel eens op gaan halen. En we hebben dan de koffieclubs natuurlijk. Nou, onze koffieclub was vorige week woensdag. Het was weer oergezellig. We waren met zo'n 18 man bij elkaar. En zoals ik al zei in het begin van ons programma. We hadden er een stelletje bij. Die hadden hun. Dat waren Peter en Alida van Roon. Die vierden hun 60-jarige trouwdag. We hadden een lekkere taart erbij. En het was weer heel gezellig met 18 man bij elkaar. Zo, de volgende koffieclub is op woensdag 17 juni. En dan, ik weet natuurlijk niet hoe het gaat met de koffieclub in Oakville. Misschien kunnen jullie me dat eens laten weten, maar het is elke derde dinsdag van de maand. En de volgende is op 16 juni. En dat wordt gehouden at de plaza hier bij Trafalgar en de QEW. Zo, daar in de plaza op het stairs in de koffieclub daar. Zo, wilt u meer informatie hebben over deze koffieclub? Ze zijn geheel gratis. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen koffie kopen. En misschien een bakje voor iemand anders, als je er zin in hebt. Maar u kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. En wat had ik dan nog meer? Ja, nog iets over ons radioprogramma. Nou, het eerste even zeggen, heeft u wat door te geven? Als u soms een verjaardag geeft of een anniversary, geeft u wat? Of misschien heeft u visite ergens en u wil de groeten doen met een leuk liedje.
Hey, laat het mij weten. Ik wil het met alle plezier doorgeven via ons programma. En dan natuurlijk over een paar weken begint natuurlijk het voetballen, wereldkampioenschap voetballen begint weer. En we krijgen hier ook een paar wedstrijden te zien in Canada. Dus zoals ik al zei, over een paar weken beginnen de wereldkampioenschap voetbalwedstrijden, komen allemaal weer samen om onze landen aan te moedigen. Nou, is er nog iemand die een sportsbar aan het organiseren is, waar we allemaal samen kunnen komen om het Nederlands elftal aan te moedigen? Laat het mij weten. Ik zal het dan met alle plezier doorgeven. Het enige wat u hoeft te doen is bel mij op 416-226-0620. Het is altijd fijn om samen bij elkaar te komen en onze clubs aan te moedigen. Wat had ik dan nog meer? Even kijken. Over ons radioprogramma. Aanstaande maandag krijg ik wat meer informatie over wat er gaat gebeuren met ons radioprogramma, wat ze hier gaan doen. Ondertussen heb ik het volgende meegekregen. As per our conversation below, you will find some instruction to share with your audience on how to continue to listen to our program. You can stream it via our website by visiting CJMR. So, you can also download the iHeart app, that is iHeartRadio.Canada. So all you have to do is click on the App Store icon. But via the computer kunt u luisteren. Dat is het makkelijkst om door te geven. Of if you have a smart speaker, het enige wat je hoeft te zeggen tegen de smart speaker, en ik heb ook zo'n ding thuis, staat gewoon ingestoken in de terminal. En het enige hoeft te zeggen, Google or Alexa, play CJMR. En dat werkt ook. Maar aanstaande maandag heb ik een gesprek met eigenaars hiervan. En ze hebben gezegd dat ze goed nieuws hebben. Nou, zo gauw ik goed nieuws heb, dan laat ik u wel doorgeven of ik doorga met ons programma, ja of nee. Tot zover het community nieuws, luisteraars. En even kijken verder. Verder heb ik niks. Zoals ik al zei, als u wat heeft natuurlijk, laat het mij maar weten. U hebt mijn nummer 416-226-0620. Laat maar een berichtje achter als ik niet zelf de telefoon niet oppakt. En anders kunnen we nog een lekker babbeltje maken samen. En dan kunt u mij vertellen waar en hoe u mee luistert. En wij gaan verder met muziek.

0: Nou ja, we moeten maar het beste van hopen. En we wensen natuurlijk het Nederlands elftal heel veel succes. En laten we hopen dat we veel van kunnen genieten van mooi voetbal. Zonder ellende natuurlijk en een hoop flauwekul wat er soms bij hoort. En ik zit zo buiten naar het raam te kijken hier, luisteraars. En het is een beetje guur buiten. Het regent. Het is helemaal niet warm hier in Oakville. En soms krijgen we met dat, als het een beetje guur is in het voorjaar, dan krijgen we wat last van je botten. Nou, ik zou zeggen, try Ultimate Glucosamine. Het helpt. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free. Or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

de Engelbewaarder. Nou, we kunnen best allemaal een Engelbewaarder gebruiken op de weg. Vooral straks met de zomerdrukte. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet niet of het nog herinnert, een paar weken geleden was het bij mij heel dichtbij. Er kwam een auto over een heuvel op de weg in de buurt van Guelf. En aan de verkeerde kant kwam die recht om af en het had maar 5 seconden gescheeld of ik had er hier niet gezeten meer. Dus let goed op, want een ongeluk ligt in een heel klein hoekje. En de Engelbewaarder kan maar zoveel doen, we moeten zelf ook opletten natuurlijk. Maar we gaan lekker verder met muziek.

0: Ja, het enige is, luisteraars, met zo'n lange medley, dan zegt de computer wel eens, je zit lang genoeg te draaien, we willen ook wat reclame maken. En dan komt het er automatisch tussendoor, dan kan je niks aan doen. En dan ben je net lekker aan het meezingen, en dan beginnen ze dan gekletst. Maar dat geeft allemaal niks. Ik hoop dat u zich een beetje kon herinneren met al die liedjes van Tante Leen. Zo, was natuurlijk wel heel gezellig zo. En een deze dagen zal ik ze al die liedjes één voor één nog eens helemaal doordraaien. Zo, maar ons uurtje is alweer bijna afgelopen. Ik heb hier nog een medley en deze is gezongen door Corrie Konings. En ik hoop dat ze, maar die is maar 6 minuten. Misschien dat we hem helemaal door kunnen draaien. Hier is een medley van met Corrie Konings.
1: Gisteren een prachtig liedje over Rotterdam. Ja? Net geschreven. En de jongens van de Visserskoor hebben erover geoefend. En kunnen het allemaal. Oké, dankjewel. Daar gaat-ie.

klappen met z'n allen, hè? Toen wij uit Rotterdam vertrokken, met je Edammer, oude schaar. Ja? Wij schaffen aan de witzee, rattennesten, niet vooruit. Toen hadden zij

Nee, ik zal wel, jullie zullen wel zeggen, maar Martin was ik het toch te knoeien, dit was helemaal niet Corrie Konings. Maar dat geeft niks, het sloeg automatisch over en het was gewoon een gezellige groep uit Rotterdam. We kunnen niet alleen maar liedjes van Amsterdam spelen. Zo, de Rotterdammers zijn ook weer blij natuurlijk. Zoals ik al zei, dit was een koor uit Rotterdam, met leuke Rotterdamse liedjes. Ik heb nog iets, luisteraars, voordat ik afscheid ga nemen. Als er een luisteraar is die uit Overijssel komt, een luisteraar uit Overijssel, geeft niet waar vandaan, maar ik heb vanuit Nederland een vlag gekregen, helemaal netjes nog ingepakt, een vlag uit Overijssel van 30 bij 45 centimeter. Nou, als iemand daar geïnteresseerd in is, dan bel mij maar op 416-226-0620 en dan neem ik wel contact met u op en dan stop ik hem in een envelop en dan stuur ik het naar u toe. Zo, verder nog, luisteraars, ons programma loopt dan weer zo'n beetje op het einde, want ik eindig met een liedje, u hoort het straks wel, het uur van scheiden is weer gekomen. Zo, dat betekent dat ons uurtje is ook weer afgelopen. Ik hoop dat u van de liedjes genoten heeft. Volgende week kom ik weer terug hier in de studio en ik hoop in wel goed nieuws. Ze hebben tegen mij gezegd, Martin, we hebben goed nieuws voor je luisteraars. Nou ja, we zullen wel zien. Maar, want binnenkort, ik hoop volgende week u meer te kunnen overtellen wat er gaande is hier in de studio. Als er nog iemand is in onze luisterkring die een plaats heeft gevonden om samen te komen om naar de wereldkampioenschap voetballen te kijken, laat het mij ook maar weten. Dan geef ik het met alle plezier door. Nogmaals, mijn nummer 416-226-0620. Luisteraars, ik eindig vandaag met deze woorden. Het is veel fijner om ergens naar te verlangen dan om je zorgen te maken. Blijf dromen van wat je

graag wil. Het is veel fijner om ergens naar te verlangen dan om je zorgen te maken. Blijf dromen van wat je graag wil. It is nice to wish for things. Just keep on dreaming what you really want. Luisteraars, ik ben Maarten van Denzen. Tot volgende week. Fijne week allemaal. Houd je eigen maar droog. Tot volgende week. Bye bye.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: RDK, come on, let's go, man.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

Denver community. CJMR 1320. Smart. Biggity.